0: Wiekensma, Wiekensma, liegt in mijn mama.
1: Nee, maar verder, kom ik joh.
0: Wiekensma, Wiekensma, liegt in mijn mama.
1: Nee, maar onze liedje moest als een markt snappen. De ene ze moest hem daar een stukje het hinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg meg.